vliegenkes, azen om ik keer. Hij leidt zich heringes, wel meidzen uit die keer. Kooi het skirt brood is uit, kan eten min ole. Mama is als tenis in, ja zie ze in mele. Torm boob, torm jaren, wij bellen wel ons wijkos. Kooi moni tulle leuwe, echt op